righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

dan alleen muziek. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter, de gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter, de gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier.

En ADO Den Haag heeft vrijdag de vierde oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse Pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor die partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand dat plaats biedt aan 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. De burgemeester en wethouders van Den Haag krijgen deze maand honderden euro's salaris erbij. Dat schrijft het AD. Hun loon stijgt met 2,7% omdat hun salaris is gekoppeld aan dat van rijksambtenaren. Burgemeester Jan van Zanen krijgt er daardoor bijna 400 euro bruto per maand bij. De Haagse wethouders gaan er ruim 340 euro bruto per maand op vooruit. En veel mensen in de regio hebben gisteravond een opvallende vuurbol aan de hemel gezien. Rond 10:30 kwamen uit verschillende plaatsen meldingen binnen. Volgens satellietdeskundige Marco Langbroek ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de dampkring en daar opbrandde. En daardoor was de vuurbol op veel plekken goed te zien. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwesten wind. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan staat er een stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

12 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur is dit ADHD. Met Desiree Snijders en Willem van Gelderen.

0: regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor die partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand dat plaats biedt aan 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. De burgemeester en wethouders van Den Haag krijgen deze maand honderden euro's salaris erbij. Dat schrijft het AD. Hun loon stijgt met 2,7% omdat hun salaris is gekoppeld aan dat van rijksambtenaren. Burgemeester Jan van Zanen krijgt er daardoor bijna 400 euro bruto per maand bij. De Haagse wethouders gaan er ruim 340 euro bruto per maand op vooruit. En veel mensen in de regio hebben gisteravond een opvallende vuurbol aan de hemel gezien. Rond 10:30 kwamen uit verschillende plaatsen meldingen binnen. Volgens satellietdeskundige Marco Langbroek ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de dampkring en daar opbrandde. En daardoor was de vuurbol op veel plekken goed te zien. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwesten wind. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan staat er een stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Nieuws uit je eigen Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Hit the beat and take it to the first level.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak.
1: Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een

achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand dat plaats biedt aan 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. De burgemeester en wethouders van Den Haag krijgen deze maand honderden euro's salaris erbij. Dat schrijft het AD. Hun loon stijgt met 2,7% omdat hun salaris is gekoppeld aan dat van rijksambtenaren. Burgemeester Jan van Zanen krijgt er daardoor bijna 400 euro bruto per maand bij. De Haagse wethouders gaan er ruim 340 euro bruto per maand op vooruit. En veel mensen in de regio hebben gisteravond een opvallende vuurbol aan de hemel gezien. Rond 22:30 kwamen uit verschillende plaatsen meldingen binnen. Volgens satellietdeskundige Marco Langbroek ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de dampkring en daar opbrandde. En daardoor was de vuurbol op veel plekken goed te zien. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan staat er een stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Den Haag FM, jouw stadsradio.
1: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad.
0: 100% Haags,
1: met nu Haagse muziek.
0: De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. Een bestuurder van een bakfiets en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. Een bestuurder van een bakfiets is gisteravond zwaar gewond.

en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand en er is plaats voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. En goed nieuws voor de burgemeester en wethouders, want die krijgen er deze maand honderden euro's aan salaris bij. Dat schrijft het AD. Hun loon stijgt met 2,7% omdat hun salaris is gekoppeld aan dat van rijksambtenaren. Burgemeester Jan van Zanen krijgt er daardoor 400 euro bruto per maand bij. De Haagse wethouders gaan er met ruim 340 euro bruto per maand op vooruit. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt maximaal 25 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan staat er een stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. Een bestuurder van een bakfiets is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Prinsengracht. De fietser werd geschept door een auto toen die de weg overstak ter hoogte van de Korte Beestenmarkt. Volgens de eerste bevindingen konden de automobilist en de fietser elkaar niet op tijd zien door een stilstaande lijnbus. De politie onderzoekt de zaak. De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek. De gemeente wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjan Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand en er is plaats voor 45 bewoners. Na de zomer wil de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand en er is plaats voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over...

0: But you're just a boy.
1: Van Laakkwartier tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio. Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. Een bestuurder van een bakfiets is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Prinsengracht. De fietser werd geschept door een auto toen die de weg overstak ter hoogte van de Korte Beestenmarkt. Volgens de eerste bevindingen konden de automobilist en de fietser elkaar niet op tijd zien door een stilstaande lijnbus. De politie onderzoekt de zaak. De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek. De gemeente wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjan Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand en er is plaats voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. En goed nieuws voor de burgemeester en wethouders, want die krijgen er deze maand honderden euro's aan salaris bij. Dat schrijft het AD. Hun loon stijgt met 2,7% omdat hun salaris is gekoppeld aan dat van rijksambtenaren. Burgemeester Jan van Zanen krijgt er daardoor 400 euro bruto per maand bij. De Haagse wethouders gaan er met ruim 340 euro bruto per maand op vooruit. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt maximaal 25 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan staat er een stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag.
4: Stevige wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwesten wind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Royal Dance Crew.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Royal Dance Crew.

ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Radio Tjonka. Foute man hier in de studio in afwachting van de crew van The Hoax City. In de zendtijd van Storm op de Maan op zaterdagavond Radio Tjonka. Je beste vriend in de Haagse nacht.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Get with this.

With this.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl. De

0: Limburg.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit.